0: kantoor meubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

Jij was beautiful, een bouwvoort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jij het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achters iets gevry en nou is jy en jou man, bouw computer en een lust. En last winter, you try to cut above your wrist, and now schrijf jij van

røg der for mig som en deres maskin, så så stor i ej de ejs genot. Mig i den anskillet for mig weggestort. Den er i revie, maar er jouw gezicht gekijk. En gezegd, misschien moet ik gelukkiger lijken. En daar die aand kon ik niet aan die slaap raak niet. Ik het gevoel om mijn hart, losrek uit mijn lijf.

de ecken, jij die meldt er en aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding-dong-gong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake-up call, mijn lief. Jij hebt gezegd, wees alsjeblieft.

0: Gaat, kom eens breng die band bij, gaan ons!
1: Dus niet met mijne niet. Hoe kleine krijg je niet buiten niet.

0: Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: 23 minuut oor 7 en ek moet bieg. Toe ek gesê het ons is out of the woods en alles is opgelos. Ek was so bietjie met my vingers in die til gevang. Want ek het vergeet om die traffic.
1: Ons is nog in die middel van die woud.
0: So as mense wat nou op die N1 sit, hulle het net gaan stilstaan. Ek gaan nie verder voor, ek nie hoor wat die traffic doen nie.
1: Okay.
0: Wat ons hoor.
1: Okay, cool. So daar is verkeersligte wat die werk hier op die hoek van Governor Bakie en Lesuko weg in Philippi, Bosmansdam en Kuiberg weg en Jakes Gerwel en Oliver Tambo. Dis nou waar die verkeersligte uit is. Motorongeluk R300 noordwaarts is voor Stellenbosch arterieel en dan het ek ook vir jou N2 ingaande by Jakes Gerwel ongeluk druk verkeer en twee ingaande by Jakes Gerwel as gevolg van die ongeluk. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2099.

Jupiter, Minden Mash, Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Doritos Corn Chips 145 grams, any two for 42 rand. Optimo Auto Laundry Capsules 30 per pack. Buy two and get a third free. And Baby Soft 2-ply white or quilts toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 14 June, only at Checkers.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured, bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
3: Altyd beter.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: As pizza beter is met een plus 1, denk net hoe dit is met plus 5. Laat elke eten soos een wijn voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is een pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daar die onweerstaanbare, nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slechts R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza na by jou en vat jou eten na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is een paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat een ou dame soos een jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette, hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Ah, yeah!
4: Op Bok DFV.

0: ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Dis vrydag gaan en ek's verveeld, ons lê al in die kooi. Al

Bokraad hier hoor ek Lomas met verkeerde besluit 25 minute voor 3 98.9 FM in die Weskaap wêreldwyd Bokraad.co.za.

0: Radio.
1: Wel, wat makkelijke hartseer verhaal kon gewees het van een pensionaris wat in een ingewikkelde financiële situasie vastgevang is, het binnen net 10 dae verander in een inspirerende verhaal van hoop, omgee en gemeenskapsgees. Arnold Sodinga het bijna 2 dekades lang geglo, hy betaal sy huislening getrou af. Op 60-jarige ouderdom was sy grootste wens om rustig saam met sy vrou in hul beskeie huis af te tree. Tot sy skok het hy echter ontdek dat hy ondanks jare se betalings steeds meer as 55.000 rand skuld. Die verhaal het op sosiale media aandag getrek nadat muzikant Jules Harding van Good Luck oor Arnold se situasie geskryf het. Duisende Suid-Afrikaners het gereageer, meegevoel getoon en hulp aangebied. Wat daarna gebeur het, wys wat moontlik is wanneer mense saamstaan. Die ondersteuning uit die publiek was oorweldigend en binne dae het Arnold die lewensveranderende nuus ontvang dat sy situasie opgelos sou word. In plaas daarvan om sy aftrede met onsekerheid tegemoet te gaan, het Arnold se verhaal geëindig as 'n herinnering dat gewone mense buitengewone dinge kan doen wanneer hulle weier om weg te kyk van iemand in nood.
0: This

0: made 3 for Suisse, So Pray I'm Not Missing You, I Could Be the One Stuck, and More to Life. Stacey Orico vir jou hier op Bok Radio, 18 minute voor 3. Goeiemiddag.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Kijk gauw, veldbrand, of liever een voertuig wat brandt. Op die N7 Noord by Malibongwe. Nooddienste is daar op die toneel. Dit lyk na een bakkie aan die linkerkant van die N7 Noord by Malibongwe. Nooddienste is daar op die toneel. Vroeger by Main, net na Laurensfort, de richting Kaapstad, soms het wens by die Bosse, by die, was daar ongeluk die rechterbaan wat daar versper is. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Baie dankie aan jou ook, dat jy ons oor en oor is. Die program aan jou gebring door Cherry Tygervlei, gedryf door die Halfway Groep.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis ook om die nieuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
4: Axel Outdoor maak jou kampdrome makkelijk. Wil jy gaan kamp maar kort die toerusting? Ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.

0: Dance Music van Ariana Venus, Mary's Mark. Dus weer net hier voor Radio Bok, die heeft je wel lekker om zometeen te kan wees bij die lekker koude maandag. Die is aan die klok neergebring door NMI Toyota. En shoe, was dit nou moeilijk geweest?
1: Oeri, ek het vandag besef dat ons een baie moeilike taak die hele week voor ons gaan hê.
0: Ja, so saam met Every Sam wil ons jou leven een klein beetje makkeliker maak en wil jy nou gaan in jou gemeenskap, jou familie, het enigste wil verbeter. Net een klein beetje makkeliker maak, net

Zij los week luisteraars, Nicky, Eddie even ready. Lekker bierman van jou. En ons gaan hulle hierdie week op YouTube live.

Dit is Prins, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, die aand skof, saam met my Brendo en de Wet. Bok Radio, Bok TV, tweede uur, natuurlijk. Maandag, 8 juni 2026, die tweede week van hierdie maand. Ja nee, winter is nou hier. 15 minuut oor 8, ons speel Ken, jy Suid-Afrika speeliekie. En wat wen jy? Een lekker wijnproe. Ek moet sê, saterdag was ek nou by die wijnplaas, natuurlijk waar jy die wijnproe wen. Toe sê daar een lekker tafel van so 8 mense. Karen was een van hulle en hulle nooi my toe om daar kom sit en te kom lekker keier saam met hulle, maar mense het ons gekeier en gelag. So wat ek eindelijk wil sê is, ek wil jy ook stuur om een lekker tyd te gaan hê. So ja, speel gerus saam 7:15. Net 3 vrae 074-2009-89. Dit is ons WhatsApp-lijn hier. Ons begin sommer lekker gepraat van wijn. Hier is Carolyn Grace met Bokswijn.

Hier is jy nou waar jy wou wees. Dit is Bok van Blerk met Bas. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, een bietjie vroeger het ons gekyk wat trend op die sociale plaats.

0: Bok TV.
1: 13 minute oor 9, goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent, dit is nou tyd vir jou 80s dubbelspel liedjies. Twee wat ek gekies het vanavond, Flash Dance, What a Feeling, en dan natuurlijk, ek weet, Rudy, dit is een van sy gunsteling liedjies, Diana Ross en Lionel Richie, se Endless Love.

Keith Urban met Better Life net hier op Bok Radio, Bok TV. Droom sin droom op pad met hy, sonneblom, appel, buffel van Buffelsfontein, insluitend jou woord van bemoediging.

vir meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

Smoor, smoor verlief. Dit is Jack en June net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe, baie dankie aan almal wat vanavond lekker ingeskakel het. En ook, ons het Kenny Suid-Afrika gespeel daar, die wenner 'n bietjie vroeger was gewees, JC. Woord van bemoediging, kies jou vriende reg. Daar sê, ons kuier môre aan weer van 7 tot en met so 10 voor 10. Sophia Frank van die Parel kom kuier môre aan hier en natuurlik kaptein Cyril Dix. Tot ziens, ek los jou met Kurt Darren, Sokkie, tot die einde.

is me geen seer. My blomme soek haar water, terwyl ek val, probeer ek.

0: Op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer. Nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolhard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker. Nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
1: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.